0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat met mij, het ligt een keertje.

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: zingt ze mee.
1: Ik zong altijd mijn liedjes. Ik was nog jong, ik was nog klein. Niet wetend wat ik zou willen zijn.

0: Moeder.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Het concert dat de Leidse band Antje Krook vanavond zou geven in de Leidse Hout gaat niet door. Door de droogte zijn de bomen rondom het openluchttheater in het park onvoorspelbaar geworden. Het gevaar op afbrekende takken of omvallende bomen is te groot. Daarom gaat het concert op last van de gemeente niet door. De collectieve werkplaats Makerspace Leiden is verhuisd naar het Olga-complex aan de Evertsenstraat. In de voormalige matrassenfabriek is ruimte

0: dat ze probeert zoveel mogelijk het bestaande materiaal te gebruiken. In de genoemde periode is de rijbaan in dit stuk straat afgesloten voor verkeer. Er kan ook niet geparkeerd worden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot begin van de middag bewolkt en kans op wat regen, mogelijk met onweer. Daarna ook ruimte voor de zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Het concert dat de Leidse band Antje Krook vanavond zou geven in de Leidse Hout gaat niet door. Door de droogte zijn de bomen rondom het openluchttheater in het park onvoorspelbaar geworden. Het gevaar op afbrekende takken of omvallende bomen is te groot. Daarom gaat het concert op last van de gemeente niet door. De collectieve werkplaats Makerspace Leiden is verhuisd naar het Olga-complex aan de Evertsenstraat. In de voormalige matrassenfabriek is ruimte gemaakt voor onder meer een smidsen, werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking en een pottenbakkersplek. Ook is er een groot naaiatelier en plaats voor fietsenmakers. Makerspace, dat was gevestigd aan de Volmolengracht, geeft vakmensen en hobbyisten de ruimte om te werken en kennis te delen. In de werkplaats ontstaan ook geregeld samenwerkingen. De gemeente gaat de Stadhouderslaan in Leiden opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren volgens de planning tot 5 september. De rijbaan ter hoogte van huis nummer 1 tot en met 17 is aan onderhoud toe. In de aankondiging van de werkzaamheden schrijft de gemeente dat ze probeert zoveel mogelijk het bestaande materiaal te gebruiken. In de genoemde periode is de rijbaan in dit stuk straat afgesloten voor verkeer. Er kan ook niet geparkeerd worden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot begin van de middag bewolkt en kans op wat regen, mogelijk met onweer. Daarna ook ruimte voor de zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur, welzijns en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk Talon Griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah, sing to me.

0: Judith.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Het concert dat de Leidse band Antje Krook vanavond zou geven in de Leidse Hout gaat niet door. Door de droogte zijn de bomen rondom het openluchttheater in het park onvoorspelbaar geworden. Het gevaar op afbrekende takken of omvallende bomen is te groot. Daarom gaat het concert op last van de gemeente niet door. De collectieve werkplaats Makerspace Leiden is verhuisd naar het Olga-complex aan de Evertsenstraat. In de voormalige matrassenfabriek is ruimte gemaakt voor onder meer een smidse, werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking en een pottenbakkersplek. Ook is er een groot naaiatelier en plaats voor fietsenmakers. Makerspace, dat was gevestigd aan de

0: Olmolengracht geeft vakmensen en hobbyisten de ruimte om te werken en kennis te delen. In de werkplaats ontstaan ook geregeld samenwerkingen. De gemeente gaat de Stadhouderslaan in Leiden opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren volgens de planning tot 5 september. De rijbaan ter hoogte van huis nummer 1 tot en met 17 is aan onderhoud toe. In de aankondiging van de werkzaamheden schrijft de gemeente dat ze probeert zoveel mogelijk het bestaande materiaal te gebruiken. In de genoemde periode is de rijbaan in dit stuk straat afgesloten voor verkeer. Er kan ook niet geparkeerd worden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot begin van de middag bewolkt en kans op wat regen, mogelijk met onweer. Daarna ook ruimte voor de zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Weekend, dat betekent de nieuwe weekendeditie koffieshow. Goedemorgen, zometeen Robert van Hemert, eerst Joey Nicolai.

0: wat ik doe. Robert van Hemert.
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de Weekend Editie Coffee Show.
0: Ja, goedemorgen. Je bent er weer bij een nieuwe Weekend Editie Coffee Show. Ik ben Emiel en tot 12 uur neem ik je mee door de zaterdagochtend. En ja, hoe is jouw zaterdagochtend eigenlijk? Ja, ben je nog midden in de vakantiemodus? Of behoor je tot de groep die alweer een tijdje terug is van vakantie? Die eigenlijk alweer zit te wachten tot zijn collega's ook weer terugkomen omdat je al het werk alleen moet doen.

0: en we kunnen hem niet beginnen zonder hem officieel los te zingen, hè, met z'n allen. Gaan we.
1: Heb je weekend of ben je aan het werk? Hoe drink je je koffie, slap of sterk? Het maakt niet uit, zet het volume hard.
0: Ja, ik heb hem een beetje sterk.

Vorige week nog de gast hier bij Elmar in de middagshow. De drie J's hoor je. Je zit in mijn hoofd. En die plaat die blijft voorlopig ook nog wel een beetje in je hoofd zitten, denk ik. In ieder geval de komende week, want wij hebben hem uitgeroepen tot singletrack. En dat betekent dat je hem de komende week heel veel gaat horen hier bij Unity NL. Zometeen op deze zaterdagochtend nog de verjaardagskalender. Welke bekende Nederlanders vieren er zijn of haar verjaardag op deze 15 augustus?

0: Monique Smit hoorde je niet naar huis.
1: De Unity NL verjaardagskalender.
0: Het is vandaag 15 augustus. Ben je jarig vandaag? Nou, dan vier jij dat samen met een hele lijst van bekende Nederlanders. Onder andere Nederlands acteur Yannick de Velde. Die is geboren op deze dag in 1989. Viert dus de 37e verjaardag vandaag. Shalinda de Lange, Nederlands zangeres. 40 jaar geworden vandaag. Ooit ontdekt hè, door Marianne Weber. Heeft ook nog een single uitgebracht. Met John de Bever samen. Dan ook jarig vandaag. Nederlands voormalig profvoetballer Boudewijn Zende. 50 jaar geworden vandaag. Televisiepresentator en acteur Koert-Jan de Bruin. Hij is geboren op deze dag in 1976. Dat betekent dat hij ook 50 is geworden vandaag. En tot slot Jeroen Pauw. Nederlands televisiejournalist, presentator en televisieproducent ook. Ja, laten we dat niet vergeten. Hij is geboren op 15 augustus 1960 en dat betekent dat hij zijn 66ste verjaardag viert. En ja, als je als laatste op de verjaardagskalender staat bij Unity NL in de weekendeditie koffieshow, je weet het, dan heb je extra geluk, want

0: Panthers. Straatmuzikant, speel nog een liedje voor mij, hoorde je bij Unity NL in de weekendeditie koffieshow, waar het de hoogste tijd is om jou op de hoogte te brengen over alles wat er gebeurt bij jou in de buurt. Hier is Paul.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Het concert dat de Leidse band Antje Krook vanavond zou geven in de Leidse Hout gaat niet door. Door de droogte zijn de bomen rondom het openluchttheater in het park onvoorspelbaar geworden. Het gevaar op afbrekende takken of omvallende bomen is te groot. Daarom gaat het concert op last van de gemeente niet door. De collectieve werkplaats Makerspace Leiden is verhuisd naar het Olga-complex aan de Evertsenstraat. In de voormalige matrassenfabriek is ruimte gemaakt voor onder meer een smidse, werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking en een pottenbakkersplek. Ook is er een groot naaiatelier en plaats voor fietsenmakers. Makerspace, dat was gevestigd aan de Volmolengracht, geeft vakmensen en hobbyisten de ruimte om te werken en kennis te delen. In de werkplaats ontstaan ook geregeld samenwerkingen. De gemeente gaat de Stadhouderslaan in Leiden opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren volgens de planning tot 5 september. De rijbaan ter hoogte van huis nummer 1 tot en met 17 is aan onderhoud toe. In de aankondiging van de werkzaamheden schrijft de gemeente dat ze probeert zoveel mogelijk het bestaande materiaal te gebruiken. In de genoemde periode is de rijbaan in dit stuk straat afgesloten voor verkeer. Er kan ook niet geparkeerd worden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot begin van de middag bewolkt en kans op wat regen, mogelijk met onweer. Daarna ook ruimte voor de zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Het is

Tekort, Mike Pietersen, geloof me, hoorde je. Ik wil even wat aan je voorleggen. Kijk jij B&B vol liefde, zoals vele mensen met ons? Ja? Nou, mooi. Er valt mij iets op. En dat wordt elk jaar erger. Die mensen. Ik zit daar nou weer eens een paar weken naar te kijken en voor mijn gevoel is het me daar een partij ingewikkeld. Ja, het is niet de juiste energie. Hij komt te ver in mijn space. Welkom in mijn happy place. Hey, wat is dat allemaal voor ingewikkeld gedoe, joh? Ik zit daar echt, denk ik van, ja, weet je, als je zo moet daten, dan wordt het toch heel ingewikkeld. Met al die kreten en al die termen. Ja, en hij komt te filmen, aura en... Hou eens op, zeg. Ja, er loopt er eens een gozer, daar zie je aan alles aan. Dat hij gewoon denkt, nou, I have the physical touch. Ja, oftewel, ik heb er gewoon zin in vanavond. Man, doe gewoon lekker je ding. Wat ingewikkeld gebeuren, hè, met die mensen allemaal. Nou ja, goed. Nou vraag ik me af, denk jij daar ook zo over? Laat het me even weten. Volg me even als je dat nog niet doet via @EmielScholtes op Instagram. En dan kan je me ook gelijk even een berichtje sturen. Of jij daar nou hetzelfde denkt, overdenkt als ik. Ik vind dat heel ingewikkeld.

0: Monty Calori, Wesley Bronkhorst.
1: De 25 populairste platen van dit moment hoor je elk weekend in de Unity NL Top 25.
0: Ja, en daarom is vanmiddag Elmar hier in de studio. De 25 populairste platen met Elmar. De Unity NL Top 25. En ja, mocht je het gemist hebben vorige week en je hebt de rangen en standen niet helemaal meer paraat. Ja, ik ga ze natuurlijk niet alle 25 met je doornemen. Maar we doen wel even een terugblikje naar de 3, 2 en 1 van vorige week.
1: Nummer 3. Je weet dat je me loco,
0: loco maakt. Op nummer 3 vorige week. Loco, Jeffrey Heesen.
1: Nummer 2. We doen een bako in
0: Monaco. Ja, lekker. Ferry de Lits. Bako in Monaco vorige week op 2 en op... Ja, natuurlijk. Nog net zo één als al die weken ervoor. Een van de grote zomerhits van dit moment. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Staat hij daar vanmiddag nog steeds? Hoor je vanmiddag bij Elmar.

0: Vorige week dus nog de nummer 1 uit onze eigen Unity NL Top 25. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten.
1: De Unity NL Top 25. Vanmiddag vanaf 2 uur hier op...

0: Unity.nl op DAB+. Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Je zingt ze mee.
1: Suavemente, dans met mij. Draai nog eens mee.

Dans met mij. Gerard Pals en Travassi hoorde je op zaterdagochtend in de weekendeditie koffieshow op Unity NL. Waar we opgaan naar 11 uur. Ja hoor, zometeen het nieuws en weer met de NOS. Ook de verkeersinformatie komt er aan van de ANWB. Dus mocht je de weg nog opgaan op deze zaterdagochtend, dan hoor je waar je vast staat en waar je door kunt rijden. En daarna nog een heel uur weekendeditie koffieshow tot 12 uur. Dit is Jesse de Koning, Tante Roos.

0: jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water, door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom. Goedemorgen, tweede gedeelte van de weekend editie koffieshow. Met Vincent onderweg, Dromedans ga je horen. Maar nu eerst Roxy Dekker.

0: Wat een hit blijft dat toch ook, hè? Dromedans, Vincent.
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de weekendeditie koffieshow.
0: Ja, ja, lekker dat je de radio aan hebt staan. En dat je erbij bent op deze zaterdagochtend bij de weekendeditie koffieshow. Wat gaan we allemaal doen dit uur? Nou, natuurlijk, zoals je gewend bent, gaan we weer eventjes een klein beetje werken aan je geschiedeniskennis. Het is vandaag 15 augustus. Wat is er allemaal gebeurd op 15 augustus? Maar dan jaren geleden gaan we zo meteen even naar kijken. Kijken of er nog wat van die momentjes tussen zitten. En als je wat aan me kwijt wil, dan kan dat ook, hè. Volg me even via Instagram, @EmielScholtes. Kan je even een berichtje sturen. Misschien kan ik nog wat voor je betekenen op deze zaterdagochtend. En ik vroeg jou het vorige uur, ik weet niet of je dat mee hebt gekregen nog, wat jij nou vond van al die deelnemers uit B&B Vol Liefde. Met al die rare kreten. Ja, inner space. En in mijn aura en work-life balance en dat soort gebeuren. Ja, weet je wel. Vind je dat ook allemaal zo ingewikkeld? Vind je dat net zo ingewikkeld als ik? Of ben ik gewoon een beetje een oude lul aan het worden en hoort het er gewoon bij anno 2026? Kan natuurlijk ook, hè, allemaal. Ja, geen flauw idee. Als je iets aan me kwijt wil of je hebt daar ook een mening over. Zoals gezegd, @EmielScholtes op Instagram.

0: van mij. Wat als ik wat mis? Danilo Kuiters.
1: Met Unity NL terug in de geschiedenis. Het is vandaag
0: 15 augustus. En wat is er allemaal gebeurd op 15 augustus? Daar gaan we even naar kijken. Nou, neem ik je mee naar 1974. Zes teams die beëindigden een trampolinemarathon. Ja, dat werd gehouden. 1 als sponsoractie en daarbij ook om een record te verbreken. De teams die hebben, let op, 1248 uur gesprongen. Hey, als je even snel rekent, dat zijn 52 dagen. En dan 15 augustus 1991. Premier Lubbers wordt met een ei bekogeld tijdens de herdenking van mensen die omkwamen in Zuidoost-Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan tot slot. Luister, 15 augustus, precies 30 jaar geleden in 1996. In Arnhem hebben 2 politieagenten hun dienstauto die dag in de prak gereden omdat ze even niet op de weg konden letten. En nu denk je misschien, ah ja, niet op de weg letten, nou goed. Maar, wat was er nou gebeurd? De 2, een agent en een agent, die hadden een bezoekje gebracht aan een verlaten flat aan de Johan de Witlaan al daar. Dat wil zeggen, verlaten door mensen. Want terug in een auto krioelde honderden bloeddorstige vlooien gewillig over de lichaamsdelen van de agenten. Het duo haastte zich met zwaailicht en sirene naar het bureau om zich, ja, zoals begrijpelijk natuurlijk, van de beestjes te willen ontdoen. Maar zagen al krabbend even een stoeprandje over het hoofd. Daarbij raakten zowel de auto als hun imago gedeukt. Ja, snap ik. De agenten zelf hadden niks. Nou ja, niks. 1 lichamelijke klacht. Jeuk. Ja, dat was de geschiedenis van 15 augustus. Trouwens, over jeuk gesproken. Ik had het er vanochtend al even over waar ik jeuk van krijg. Ik krijg jeuk van al die rare uitspraken die kandidaten in B&B voor Liefde allemaal doen weer dit jaar. En ik vroeg jou daarop om even te reageren via Instagram, @EmielScholtes. En om jouw mening even achter te laten. Of jij daar hetzelfde denkt als ik. Ja, weet je wel, al die termen, al die work-life balance, inner space. Nou ja, goed, dat soort 2026 dingen, zeg maar. Nou ja, goed. Andrea, die heeft daar dus op gereageerd. Ja, en wat Andrea daarvan vindt, daar gaan we het zo meteen maar eens even over hebben. Ja hoor. Ja, ik weet niet of ze het helemaal met me eens was. Nou, dat kan ik alvast verklappen. Je hoort het zo meteen. Ook nog Erwin de Wit zo meteen. Nu eerst Kevin Paré. Dit is Ready For Me. Houding van

0: Ewe in de Wit. Middernacht hoor je. Kom jij misschien net terug van vakantie? Ben je een paar weken weg geweest? En heb je dat gevoel van... ja, lekker eigenlijk om weer thuis te zijn... maar ik heb eigenlijk geen idee hoe het er allemaal aan toe gaat hier in de buurt. Nou, je hoort het nu van Paul.
1: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl.

0: onder meer in Smitsen, werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking en een pottenbakkersplek. Ook is er een groot naaiatelier en plaats voor fietsenmakers. Makerspace, dat was gevestigd aan de Volmolengracht, geeft vakmensen en hobbyisten de ruimte om te werken en kennis te delen. In de werkplaats ontstaan ook geregeld samenwerkingen. De gemeente gaat de Stadhouderslaan in Leiden opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren volgens de planning tot 5 september. De rijbaan ter hoogte van huis nummer 1 tot en met 17 is aan onderhoud toe. In de aankondiging van de werkzaamheden schrijft de gemeente dat ze probeert zoveel mogelijk het bestaande materiaal te gebruiken. In de genoemde periode is de rijbaan in dit stuk straat afgesloten voor verkeer. Er kan ook niet geparkeerd worden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot begin van de middag bewolkt en kans op wat regen, mogelijk met onweer. Daarna ook ruimte voor de zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Het is

Van mij is van mij. Juist, van Belen is geen sprake, toch? Nee. Ja. Vanochtend had ik het er al even over met je. Ik legde jou wat voor. En dat was namelijk dat ik mij een beetje irriteerde aan een aantal deelnemers bij B&B Vol Liefde. Ja, niet per se hoe ze leven of iets, maar die kreten allemaal. Ligt het nou aan mij of wordt het echt met het jaar erger? Ik hoor alleen maar... it's not my cup of tea. En hij komt te veel meer inner space. Welkom in mijn happy place. En I feel not the physical touch. En dat soort kreten dat ik denk van... joh, wat is dat voor ingewikkeld gedoe allemaal, joh. Hey, kunnen we niet gewoon zeggen... ik vind jou leuk of ik vind jou niet leuk? En loopt er ook zo'n kerel rond die... zijn lichaam schreeuwt om een avondje, hè? Maar nee. Ik heb de connectie nog niet. Dat soort gedoe allemaal, weet je wel. Ik vind het allemaal zo ingewikkeld. En dan vroeg ik jou vanochtend... ben ik nou de enige die daar een beetje aan zit te ergeren? Of heb jij daar ook last van? Nou, dan kreeg ik dus via Instagram... @EmielScholtes, had ik je gevraagd. Dus een berichtje van Andrea. En Andrea stuurde Emiel, ik heb het daar van de week... ook al een aantal keren met een collega over gehad. Die zeurde daar ook zo over. Maar dat is toch helemaal niet erg. Dat is toch gewoon

Wat blijft ze toch een geweldige artiest, hè? Wat een hits heeft ze gescoord. Rutja Kot. En je hoort de Rad van Fortuin in de weekend editie koffieshow bij Unity NL op deze zaterdagochtend. Tijd voor een blokje met samenwerkingen, kan ik wel zeggen. Want zometeen Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin met Zomer in mijn bol. Maar nu eerst Frans Duits, Lange Frans en Voorhoede. Dit is Tour de France. Je m'appelle

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hogevenen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam het ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie?

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur, welzijns en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom. Zaterdagmiddag, het is tijd om ze af te gaan tellen. De 25 grootste hits van eigen bodem. Tot 4 uur vanmiddag, de Unity NL Top 25. Yeah.

0: Gelegenheidsduo Emma Lacroix en Mick Harre met Rijk deze week op 25. En daarmee zijn ze de hekkensluiter bij de Unity NL Top 25 op zaterdagmiddag 15 augustus. Afgelopen week nog op 19 en nu dus 6 plekken omlaag. Ik heet je van harte welkom. Het is tijd om ze af te gaan tellen. De 25 grootste hits van de afgelopen 7 dagen van eigen bodem. En dat doen we tot 4 uur vanmiddag. Met een aantal tips, de bekendmaking van de nieuwe singletrack en de lijst van deze week. Die kent 3 nieuwe binnenkomers. De hoogste op 18 en de eerste die komen we meteen tegen op nummer 24. Ja, en dat is eigenlijk best wel een hele bijzondere. Het liedje heet Zonnebank en staat op naam van Ray en Beer. Ja, Ray en Beer waren jaren geleden met elkaar op school al een soort van beste vrienden. En jaren later hebben ze een liedje opgenomen en dat liedje dat gaat momenteel helemaal viral. En dat is de reden dat ze nieuw binnenkomen op nummer 24 in de top 25, Zonnebank. Dit zijn Ray en Beer.
1: Nummer 24.

Stef Eckel, de klok die tikt maar door. Van 25 naar 23 in week nummer 2. En het liedje met, ja, noem het een soort van wijze levenslessen. Ree en Beer met Zonnebank komt nieuw binnen op nummer 24. De lijst meelezen, dat kan online via de website unitynl.nl. En dan zie je op 22 Raymond Hermans met In de Boeken. Eerst heb ik een tip en dat is de nieuwste van Mart Hoogkamer. Nou, Mart die heeft een paar weken geleden een gigantisch groot concert gegeven in Brabant in Den Bosch. En daar heeft hij ook de videoclip opgenomen van Kroegen in de Hemel. Ja, dat concert dat was stijf uitverkocht. Daar waren ook echt hele mooie beelden van. En dit liedje, het is geschreven door Rob van Zuylen. Dat is ook de man die die grote hit van Rutger van Barneveld heeft geschreven. Dus ja, de pijlen voor deze plaat, die staan in ieder geval de goede kant op. Het is een dikke tip voor de top 25. Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel.

0: Wat altijd wel bijzonder is bij deze zanger, dat hij zich altijd heel erg bemoeit met de liedjes, met de teksten, hoe moet het gaan klinken. En eigenlijk voordat het liedje geboren is, dan weet hij al precies wat dit gaat doen op de bühne. In de boeken, in ieder geval een plaat waar je lekker op mee kan stuiteren. Remon Hermans, in de 9e week zakt hij van 14 naar 22. En als tip hoorde je Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel. En dat liedje dat gaat nieuw de playlist op vanaf aankomende week bij Unity NL. Op 20, het is tijd voor de singletrack van de afgelopen week. Django Wagner en Bachata Bayando. Eerst op 21, Marco Schuitmaker. Dit is Loesoe.
1: Nummer 21.

wuivende palmbomen, een heel groot subtropisch zwembad en een lekkere cocktail en de wetenschap dat je misschien wel gewoon nog de komende 2 weken lekker vakantie hebt. Django Wagner, Bachata Bayando, deze week nieuw binnen op nummer 22, de singletrack van de afgelopen week op de radio bij Unity NL. En daarvoor Marco Schuitmaker met Loesoe, hij gaat in de 2e week 1 plek omhoog van 22 naar 21. De havenzangers, het zijn vader en zoon, Wesley en Willem. Nou, de havenzangers bestaan natuurlijk al vele decennia lang. En deze week is er een nieuw liedje uitgekomen. Ja, de nieuwe bezetting, althans nieuwe bezetting. Ze doen dit al jaren met elkaar. Eigenlijk leuk, vader en zoon altijd op pad. Van kroeg naar podium en van feesttent naar kermis. Het nieuwe liedje is aanstekelijk en past ook prima bij de zomer. De titel Happy Sappy Barbecue'tje. Luister mee naar een tip voor de top 25. De havenzangers. De Unity.

20, deze week 19 in week nummer 4 voor Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht en dat is dus Amore. En de nieuwste van de havenzangers, die hoor je nog niet in de top 25, maar wel als tip voor de lijst, Happy Sappy Barbecue'tje.

0: De radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. Unity NL staat aan. En iedere zaterdagmiddag dan tellen we ze af. De 25 grootste hits van de afgelopen week van eigen bodem. Deze week op 17 Dans voor mij Team Rush Hour met Wesley Klein en Brace. En op 18 de hoogste nieuwe binnenkomer op naam van Donnie met Robert van Hemert en Fisherman's Friends. Ik heb er een tip. Dat is een tip van een jongen die nog niet zo heel erg lang bezig is, maar af en toe wel met een echt leuke plaat komt. En afgelopen week is er zo'n liedje verschenen vanaf zijn kant. Zijn naam, Jordi Weijer. Luister mee naar een tip voor de top 25. Wij horen bij elkaar.
1: De Unity NL tip voor de top 25. Da-da.

0: Nog 4 weken wachten en dan gaat de opvolger uitkomen van Ciao, Doei, Adios. En die opvolger, dat kan ik je alvast wel gaan verklappen. Dat gaat in ieder geval een duet zijn. Guido van der Graaf deze week op 16 en Jordi Weijer, die hoorde je als tip met Wij Horen Bij Elkaar. De top 25 van Unity NL met zometeen een ex-single track op 14. Frans-Duits, Lange Frans en De Voorhoede met Tour de France, Hey Fransie. Die ga je horen na een liedje die echt flinke sprongen heeft gemaakt in de afgelopen week. Ik heb het dan over Jeffrey Kuipers met Veel te Lange Nacht. Hij staat er in totaal 3 weken in. Vorige week 24 en deze week 15.
1: Nummer 5.

0: Ja, is toch lekker midden in de zomervakantie. Het is zaterdagmiddag en die temperatuur die is gelukkig een klein beetje omlaag. Afgelopen dagen was het echt bloedverziekend heet met flinke temperaturen boven de 30 graden. En vandaag een klein stapje terug. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede met Tour de France. Hey Fransie. Nou, zij doen dan geen stapje terug, want zij gaan juist één stapje omhoog van 15 naar 14 in de zesde week. De top 25 gaat zometeen door tussen 3 en 4 met de ontknoping, de bekendmaking van de nieuwe singletrack, de nummers 12 tot en met 1. En ik heb nog een aantal tips voor je klaarstaan. En over tips gesproken, Roy van Nuland komt eraan. Ik weet dat zij het ziet. En Roy, die heeft ook flinke sprongen gemaakt. Hij zat namelijk eerst op het talentenlabel van Berg Music. En nu is hij doorgestroomd naar, zeg maar, het grote Berg Music. Dus het vertrouwen is er. En ja, zijn carrière ook qua boekingen, die gaat hartstikke lekker. Nou, zijn nieuwe liedje laat ik je zo meteen horen als tip. Na Knipperlicht op 13, Danny Vroger en Mickey van Wijk.
1: Nummer 13.

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur, welzijns en auto. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
2: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Mienke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de demonstratie is de A12 Den Haag richting Utrecht bij de Utrechtse baan afgesloten tussen het Den Haag Malieveld en Den Haag Centrum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom! De top 25 is in volle gang met in dit uur de bekendmaking van de nieuwe singletrack voor de aankomende week. En nu op 12 Gerrit Sneijder, Cubaanse Café. Yeah.

0: Gerrit Snijder en Cubaanse Café gaat deze week 3 plekken omlaag van 9 naar 12 in de 10e week in de top 25 van Unity NL. Ja, misschien heb je het nog niet gezien, misschien heb je het wel voorbij zien komen, maar wij hebben afgelopen week de line-up bekendgemaakt van Unity NL on Tour op zondag 6 september in Leiderdorp tijdens de Vriendenfeesten. En een van die artiesten die daar dus ook bij is, dat is Gerrit Snijder. Ja, naast Gerrit Snijder ook Frank van Etten, we hebben Bram Bongers, we hebben Henk Bernaar. We hebben een optreden van Marco de Hollander. De mannen van Helemaal Hollands die zijn erbij. En vele andere. Complete line-up vind je via onze socials. En natuurlijk ook de website unitynl.nl. Wij zijn ze aan het aftellen. De top 25 van Unity NL. Met in dit uur onder andere de bekendmaking van de nieuwe singletrack. Op nummer 10, Zandloopster. Want daar waren we gebleven. Robert van Hemert komt eraan. Eerst op 11, Vincent. Dit is Dat Ben Jij.
1: Nummer 11.

0: vandaag.
1: Van 7 naar 10 in week nummer 9, Robert van Hemert en Zandloopster. En van 13 naar 11, en dat doet Vincent in week nummer 3. Dat ben jij, die hoorde je in de top 25 van Unity NL. Ik heb een liedje klaarstaan, dat heet Doe Het. Het staat op naam van Gewoon Jan, en dat zegt je waarschijnlijk heel erg weinig. Ons eigenlijk ook, maar ik ga je wel meegeven. Dit liedje is opgenomen in de studio van Vredeveld en Russen. Ja, daar zijn vele grote hits geboren. Denk onder andere aan de doorbraak van Yves Berendsen. En dit liedje, ja, wij hoorden deze van de week toen hij binnenkwam hier op de redactie van Unity NL. En toen dachten wij, hey, dit is een fijne plaat, past op de playlist en die ga ik je laten horen in de top 25. Het is een tip voor de lijst, Doe Het van Gewoon Jan.
2: De Unity NL.

0: De zanger, afkomstig uit Houten, en dat ligt dan weer onder de rook van Utrecht. Mike Versteeg, Hartslag van je heupen. Deze week gaat hij omlaag naar plek nummer 9 in de 7e week. En als tip hoorde je gewoon Jan met Doe Het. Wij gaan snel door met deze week op 7, Monique Smit en Niet naar huis. Eerst op 8, de man die een drukke agenda heeft. De man die een paar weken geleden ook nog eens een nieuwe plaat heeft uitgebracht met Busy. Ja, en dat solo liedje van hem, dat gaat ook eigenlijk nog waanzinnig lekker. Vorige week op 10, deze week op 8 en in totaal 6 weken in de lijst. Yves Berendsen, dit is Misschien is het tijd.
1: Nummer 8.

terug van vakantie. Maar ja, meteen aan het werk, dat ook weer niet. Afgelopen week was zij in Volendam. Daar was het feestweek. En haar broer die vierde ook dat hij 30 jaar in het vak zat. Dus ja, eigenlijk alle reden voor een feestje. Of ze daarbij was, dat is niet helemaal duidelijk. Wat ze wel gedaan heeft, dat is een liedje van hem gezongen. Ergens in een van die kroegen op de dijk in Volendam. Monique Smit niet naar huis deze week op 7. En Yves Berendsen die hoorde je op 8 met Misschien is het tijd. Nou, voor de volgende tip moeten we eigenlijk ruim 25 jaar terug de tijd in. Denk dan aan de bruine kroegen, denk aan Amsterdam en denk aan de ouderwetse gezelligheid. Nou, misschien ook wel een klein beetje de tijd dat alles nog leuk was. Dat hoor je mensen dan ook wel eens zeggen. Nou, het origineel staat op naam van Johnny Romein met De Vrolijke Koster. En deze week heeft Frank van Weert een nieuwe versie uitgebracht. Eigenlijk een upgrade naar 2026... Nou hebben de mannen van het feestteam dat ook wel eens gedaan, maar dat meer in een apres-ski-jasje. En dit is eigenlijk gewoon een kroegenplaat. Alleen dan net wat vernieuwender dan de oude versie van Johnny Romein. Het is een tip voor de top 25 en een liedje die je gegarandeerd mee kan zingen. Frank van Weert en De Vrolijke Koster. De

0: En op 6 deze week vuurwerk van Senna en Sven Versteeg. Nou was Senna afgelopen week nog in het nieuws, omdat zij zei, ja, vrouwelijke artiesten, Nederlandstalig, moeten altijd net wat harder werken dan mannelijke artiesten. Ja, aan de ene kant is dat misschien wel zo. Aan de andere kant, ja, denk aan Senna, Kimberly Fransens, Monique Smit, Sineke, Samantha Steenwijk. Ja, het zijn allemaal artiesten met in ieder geval volle agenda's. Dus dat hebben ze gewoon goed gedaan. Daarvoor nog een tip van Frank van Weert en De Vrolijke Koster, het oude liedje van Johnny Romein. Deze week op 4, komend van 2, betekent dus 2 plekken omlaag. Baco in Monaco van Ferry de Lits en Check, die heb ik voor je klaarstaan. Eerst op 5, ook 1 plekje naar beneden voor Justin de Wild. Dit is Cheerio.
1: Nummer 5.

Zij staan samen 9 weken in de lijst. Vorige week 2, deze week 4. Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. En de langstgenoteerde, ja, die staat op naam van Justin de Wild. Hij staat er 22 weken in. Vorige week 4 en deze week 5 met zijn Cheerio. Begreep trouwens dat er wel plannen gemaakt zijn voor de opvolger. En die opvolger die zou ergens zo eind september uit moeten gaan komen. Dus dat gaan we hier bij Unity.nl uiteraard in de gaten houden. Ik heb weer een tip en dit is een tip van een man die al lang in het vak zit... en een man die een paar weken geleden eindelijk getrouwd is met zijn Sanne. Dan heb ik het over Henk Dissel. Luister mee naar Chance. De

0: je kan het duidelijk horen. Zijn muzikale handtekening laat hij achter op Chansen. Een tip voor de top 25, de nieuwste van Henk Dissel. En dan toegekomen aan het erepodium van deze week. Het is zaterdagmiddag 15 augustus. En in die top 3 zijn er de nodige verschuivingen geweest. Namelijk vorige week op 3 en deze week op 2. Jeffrey Heesen met Loco. Eerst op 3, een liedje die er in totaal 5 weken in staat. Vorige week ook op 5, dus deze week 2 plekken de goede kant op. En is ook singletrack geweest. En dit liedje, ja, het gaat eigenlijk helemaal viral. Overal waar die gedraaid of gezongen wordt, is het feest. Staan mensen te springen. Er is inmiddels een eigen drankje van, dat ook best wel heel erg populair is. En Joey Nicolai, die heeft zoiets, want daar is het liedje van: wat overkomt mij allemaal? Tinto de Berano staat op het erepodium. Deze week op 3, komend van 5. Je hoort Joey Nicolai.
1: Nummer 3.

0: Jeffrey Heese, Loco op 2 en op 3 Tinto de Berano van Joey Nicolai. En dan is het alweer tijd geworden voor de bekendmaking van de nieuwe singletrack. De belangrijkste plaat, een liedje waar wij van denken dat gaat een grote hit worden. En een liedje die wij de komende week volle bak gaan steunen. Ja, op zich, mocht jij afgelopen dinsdag hebben geluisterd naar de middagshow, dan kan dit geen verrassing zijn, want ik heb het ze toen ook medegedeeld live in de uitzending. En daar waren ze heel erg blij mee. Ik had namelijk Jan, Jaap en Robin te gast van de 3J's. Ja, de 3J's die bestaan 20 jaar. Volgend jaar gaan ze dat groots vieren met 40 theaters die ze afgaan. En uiteindelijk op 9 oktober een heel groot concert in Avals Live. Het nieuwe liedje, ja, die is vrolijk, is geschreven onder andere door Lars Koelhoorn. En ja, wij hadden zoiets van, die moeten we gewoon de komende week als het ware in de spotlight gaan zetten. En daarom is die gebombardeerd tot de nieuwe singletrack. De 3J's, zij hebben hem te pakken met Je zit in mijn hoofd.
1: Dit is deze week de Unity NL singletrack.

0: Vanaf dit moment de belangrijkste plaat op de radio bij Unity NL. De drie J's en Je zit in mijn hoofd. Ze hebben hem te pakken. Het is de single track. En dan de ontknoping voor deze zaterdagmiddag. De nummer 1. Ja, dat kan eigenlijk geen verrassing zijn. Rutger van Barneveld die plakt er gewoon nog een weekje aan vast met zijn zwoele zomernachten. En in totaal staat hij 11 weken genoteerd. Ja, de top 25 die kan je ook nog een keertje nalezen. Dat kan online via de website unitynl.nl. Zometeen na vieren non-stop de beste muziek. En morgen hoor je de lijst nog een keertje. Dan non-stop en tussen 12 en 2. Voor nu, maak er een heel fijn weekend van. En dit is de nummer 1. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.
1: Nummer 1.

0: De Unity NL tip voor de top 25.
1: Ik keek jou

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden. Dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Corien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreid. Komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken. En dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Corine Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: recept.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ieder weekend is het feest

0: Dit is JuletiNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuletiNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuletiNL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
0: De lekkerste feest- en

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de start van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de Zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuliTNL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarde.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De JuliTNL

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal.